0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. Dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, aldus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaanse president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is

The Beatles, Here Comes the Sun. Ja, dat zullen we nog moeten afwachten natuurlijk. En hey, goedemorgen en welkom bij Actief. De komende twee uurtjes zijn we er weer met Breakfast Club voor deze donderdag. 3 september zijn we vandaag. En we krijgen onder meer straks Love 42, The Bee Gees en deze For Your Eyes Only, Sheena Easton. Als ik me niet bedrieg, was dat een titelsong van een James Bond film uit 1981. Goedemorgen. Goeie.

0: dit West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Can you feel the love tonight? Elton John. En elke maandag voormiddag van 9.30 uur tot 12.30 uur en woensdag namiddag van 13 tot 16 uur staat de deur van het huis van het kind open voor ouders, grootouders, voogden en andere opvoeders met vragen over opvoeding, welzijn en opgroeien. Met deze nieuwe werking willen ze de drempel verlagen, zegt Schepen Valerie Taaldeman. Ze willen zo ook een warme ontmoetingsplaats creëren waar gezinnen eenvoudig kunnen binnenstappen voor informatie, advies of een luisterend oog. Je vindt het huis van het kind in LDC Oud Sint-Jozef aan de mevrouw Koetmanslaan 92 in Malchem. Meer informatie, gewoon een mailtje sturen naar huis van het kind aan elkaar @malchem.be. The Cats en Dusty Springfield. I just don't know what to do with myself. Ik ook niet.

0: We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Dedication en Heartache Number 9 Exception hadden we ook nog met Air. En we wonen het rijtje van drie met As Long As You Love Me uit het jaar 90 van Backstreet Boys. En toch, of nog tot maandag 14 september, staat de shelter van de gemeente Maldegem in de deelgemeente Donk. De open witte tent zal al die tijd dienst doen als ontmoetingsplek. En omdat het tent deels op de Rijweg staat, is de pastoor de Swaaflaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huis nummer 7 en 9. De doorgang voor fietsers, voetgangers en plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Fietsers die moeten wel afstappen. Het doorgaand gemotoriseerd verkeer die volgt een omleiding via de Donkstraat, Paardenkerkhof en Arnold van Maldegemlaan. En zo weer naar de pastoor de Swaaflaan. Really, Frogger, just say a

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van

0: en een onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
2: Aye, pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
0: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets, witte-paard.be.
3: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
4: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Married with Children is deze, gekend van hem. Love and Marriage van Frank Sinatra. Begintune van de Bundy, de schoenenverkoper. Married with Children. Ja, we gaan zo stiltjes aan naar de top van het uur. Want een uurtje is snel gedaan. Hè. Straks doen we nog eentje hier bij Actief. Op deze donderdag 3 september. Breakfast Club na het journaal van 8 uur. Maar vooraleer we daaraan toe zijn, nog deze van Janis Joplin. Piece of My Heart. Graag tot straks.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Radio Actief.

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch Vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft MR-voorzitter Georges-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. En dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

muziek van Touch of Joy, een Belgische muziekband bestaande uit Sandy Butch en Sergio Quisquater. En ze werd bekend door mee te doen aan de Soundmix Show in 1993. Butch dan, toen ze Whitney Houston imiteerde. Op haar negende leerde ze Sergio Quisquater kennen. Eind 1994 ontstond hun groep Taste of Joy. Hun eerste single werd You're My Baby en het duo verscheen voor het eerst op tv. Wij draaiden een van hun grootste hits, Don't Give It Up, uit 1996. Meteen de start van deel 2, Breakfast Club, hier op deze donderdagochtend bij Actief, op deze 3 september. Hè. We krijgen onder meer straks Texas, Ben Kramers en deze Lazy Sunday van de Small Faces. We gaan naar 19.

0: 18 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Barbara's Boy, The Four Tops uit 1970. En Mellon, de personeelsvereniging van Stad Eeklo, organiseert op zaterdag 5 september de warmste tocht. De start en finish van alle wandel- en fietsroutes bevinden zich aan het sportpark in Eeklo. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende formules, zodat zowel geoefende fietsers als recreatieve wandelaars hun eigen uitdaging kunnen kiezen. Supporters zijn welkom aan het sportpark, waar een terras wordt ingericht voor het goede doel. Want het is allemaal ten voordele van Kom op tegen kanker. Hè. De deelnameprijs bedraagt 10 euro per fiets- of wandelroute. Bij deelname aan meerdere fietsrondes of wandelroutes betaal je maximaal 30 euro. Inschrijven kan je vooraf via de website van Stad Eeklo, www.eeklo.be. Dan klik je door naar de streepje warmste streepje tocht. Muziek terug van onder meer Good Shape, Take My Love en deze Mama van Genesis.

Dit is Radio Actief. Actief. Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Grace Jones, Slave to the Rhythm en Secret Garden met Nocturne hadden we ook nog. En we begonnen het rijtje van drie met de Tremolos, Suddenly You Love Me. En de inwoners van Sint-Laurijns en Kaaprijke mochten hun zegje doen en de beslissing is gevallen. De inwoners van Sint-Laurijns en Kaaprijke mogen ook in de toekomst zonder afspraak naar het recyclagepark. De twee gemeenten delen een recyclatiepark in Bentille. Daar is het vaak lang aanschuiven, dus zoeken de gemeenten naar een oplossing. De burgers mochten hun mening geven over een verplicht afsprakingssysteem, maar 76% zei daarop nee. En op basis van die resultaten wordt er geen afsprakensysteem ingevoerd en blijft de huidige werking behouden. Paul Wanka met Puppy Love.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar

0: mens.
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

0: It's just great balls of fire.
1: Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis uit het hitjaar 1958. Hè. En Claude François hadden we ook nog uit 1978, Manolas Forever. En dat was het ook alweer. De afgelopen twee uurtjes hierbij actief de classics, de grote klassieke hits in Breakfast Club. Hè. Ik heb er nog eentje en dat is een jarige Jennifer Page, een Amerikaanse singer-songwriter die eind jaren 90 bekendheid verwierf met haar hit Crush 1998. Ze wordt er vandaag 53. En jij vandaag jarig, gefeliciteerd en een leuke, fijne verjaardag toegewenst. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur hier bij Actief met de nieuwe lading Classics. Graag tot dan!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Het loopt niet helemaal lekker in Oekraïne. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft een schietincident plaatsgevonden tussen de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst. Het incident vond volgens Oekraïnse media gisterochtend plaats in het centrum van Kiev. Daar was de geheime dienst bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. De Kiev Independent schrijft dat het om Stefan Kaplunov ging, een belangrijke pion binnen het Russisch vrijwilligerskorps, een paramilitaire groep die het conflict met Rusland aan de zijde van Oekraïne vecht. Maar het kwam dus tot een vuurgevecht tussen agenten van de SBU en leden van de HUR die dachten dat Kaplunov mogelijk ontvoerd werd. Zelensky noemde de schietpartij achteraf schandalig en heeft een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident bevolen. Een rapport van de Spaanse politie dat Spaanse media en het Franse persagentschap AFP konden inkijken, stelt volgens die media dat de Marokkaanse politie eind juli aanzienlijk minder agenten dan gewoonlijk heeft ingezet aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. De Marokkaanse politie wordt trouwens ook laksheid verweten. Nog voor de nieuwe begrotingsgesprekken van start gaan, geeft MR-voorzitter Georges-Louis Boucher een schot voor de boeg. Er komt geen btw-verhoging, maak u niet ongerust, zei hij tijdens een debat met de Franstalige partijvoorzitters op RTL TVI. Ook tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar lag de MR dwars in verband met een mogelijke btw-verhoging. Dat leidde vorig jaar tot een ongelukkig akkoord dat door de Raad van State werd teruggefloten. En ondertussen is in Nepal het aantal doden van de overstromingen van een week geleden opgelopen tot meer dan 1200. Dat maken de Nepalese autoriteiten bekend. Er zijn ook meer dan 4200 mensen vermist, onder wie 583 buitenlanders. En dan hebben we nog de weersverwachting. We starten bewolkt met hier en daar regen, nadien komt de zon erdoor. 23 graden, vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger, de temperaturen zitten dan rond 25 graden.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven. Yo.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

from Maine to Santa Fe, other hills.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: 6 gemeenten in de regio Dendermonde die gaan hun politiezones samenvoegen tot 1 grote politiezone. Het gaat om Dendermonde, Berlaren, Buggenhout, Hamme, Lebbeke en Zele. De nieuwe zone die moet vanaf de 1 januari 2029 operationeel zijn en zal meer dan 400 agenten tellen. Volgens de burgemeesters moet de grotere zone beter gewapend zijn tegen complexe veiligheidsproblemen zoals cybercriminaliteit en terrorisme. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid in de gemeenteraad. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde die stapt in de coalitie van N-VA en de partij Meer dan Groen en wordt later ook schepen. Daardoor heeft de meerderheid opnieuw 14 van de 27 zetels. Van Puyvelde was bij de verkiezingen van 2024 nog lijsttrekker van Vlaams Belang, maar zetelt sinds zijn vertrek uit de partij als onafhankelijke. In Gent hebben ouders 2000 handtekeningen ingediend bij de gemeenteraad. Ze willen spreektijd over de hervormingen van de buitenschoolse opvang. De ouders die vinden de nieuwe tarieven te hoog en hebben ook vragen bij de kwaliteit. De stad Gent die moet de handtekeningen nu controleren en als er minstens 1000 geldig zijn, krijgen de ouders spreektijd. In Machelen aan de Leie bij Zulte wachten bewoners van een nieuwe sociale woonwijk al 4 jaar op de afwerking van hun straat. De werken die liggen stil door een discussie over de aanpak van een rioleringsprobleem. Sociale woonmaatschappij Dimensa die heeft nu de garantie gekregen dat de weg voor de winter klaar zal zijn. En in Sint-Niklaas krijgt het grasplein op de Grote Markt tijdens de vredesfeesten een tijdelijke vloer. Die moet het gras beschermen tegen schade door voertuigen en ervoor zorgen dat de luchtballonnen er veilig kunnen opstijgen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het

0: God's sakes, turn around.
1: We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?

Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

0: keuze.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: 6 gemeenten in de regio Dendermonde die gaan hun politiezones samenvoegen tot één grote politiezone. Het gaat om Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke en Zele. De nieuwe zone die moet vanaf de 1 januari 2029 operationeel zijn en zal meer dan 400 agenten tellen. Volgens de burgemeesters moet de grotere zone beter gewapend zijn tegen complexe veiligheidsproblemen zoals cybercriminaliteit en terrorisme. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid in de gemeenteraad. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde die stapt in de coalitie van N-VA en de partij Meer dan Groen en wordt later ook schepen. Daardoor heeft de meerderheid opnieuw 14 van de 27 zetels. Van Puyvelde was bij de verkiezingen van 2024 nog lijsttrekker van Vlaams Belang, maar zetelt sinds zijn vertrek uit de partij als onafhankelijke. In Gent hebben ouders 2000 handtekeningen ingediend bij de gemeenteraad. Ze willen spreektijd over de hervormingen van de buitenschoolse opvang. De ouders die vinden de nieuwe tarieven te hoog en hebben ook vragen bij de kwaliteit. De stad Gent die moet de handtekeningen nu controleren en als er minstens 1000 geldig zijn, krijgen de ouders spreektijd. In Machelen aan de Leie bij Zulte wachten bewoners van een nieuwe sociale woonwijk al 4 jaar op de afwerking van hun straat. De werken die liggen stil door een discussie over de aanpak van een rioleringsprobleem. Sociale woonmaatschappij Dimensa die heeft nu de garantie gekregen dat de weg voor de winter klaar zal zijn. En in Sint-Niklaas krijgt het grasplein op de Grote Markt tijdens de vredesfeesten een tijdelijke vloer. Die moet het gras beschermen tegen schade door voertuigen en ervoor zorgen dat de luchtballonnen er veilig kunnen opstijgen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
5: Welkom in het Witte Paard.
6: Koop je tickets via witte-paard.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

WeSound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wesound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wesound.be of op het nummer 050 61 34 95. WeSound, jouw feest begint bij ons.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het is alweer een bewogen start van het schooljaar voor Buk en Noot. Over de gemeenteschool in het Antwerpse Sint-Antonius Zoersel is commotie. Omdat een non-binaire kleuterleerkracht niet als juf of meester, maar met de voornaam aangesproken wil worden. Al roept burgemeester Katrien Schrijvers op tot sereniteit. Niet de aanspreking, maar de manier waarop iemand met kleuters omgaat en in de klas staat, is wat telt, zegt ze. Wij Belgen zijn ook in 2026 Europees kampioen pendelen. Nergens zijn werknemers gemiddeld langer onderweg van en naar het werk dan hier. Voor het eerst overschrijden we de kaap van 60 minuten, blijkt uit het jaarlijkse internationaal onderzoek van SD Works. Hoeveel tijd en kilometers besteden we aan woon-werkverkeer en waarom pendelen we zoveel? Het onderzoek loopt en wordt gevoerd door het laatste nieuws. Ja, dat is duidelijk. Na 5 dagen is er al voor meer dan 1 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds. Dat blijkt voorlopig uit de tussenstand op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld. En na meer dan 200 dagen op zee in het Midden-Oosten meert het Amerikaanse vliegdekschip de US Abraham Lincoln aan in de Thaise badplaats Pattaya. De komst van zo'n 5000 Amerikaanse militairen doet de lokale horeca en toeristische sector dromen van een flinke economische opsteker. Maar de autoriteiten vrezen tegelijk dat de bemanning zich in Pattaya, dat bekend staat om sekstoerisme, na maanden van isolatie flink zal laten gaan. Ja, de wenkbrauwen worden gefronst. We starten bewolkt met hier en daar wat regen, nadien ook zon, 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger en temperaturen rond 25 graden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Relatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt met kans op wat gedruppel of regen. Het blijft zacht met een maxima van 18 tot 24 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee krachtiger met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar meestal droog. De minima die liggen tussen 15 en 19 graden. En morgen vrijdag blijft het vaak bewolkt en trekt een zwakke regenzone over het land. Het wordt morgen zo'n 19 tot 25 graden met terug een matige tot krachtige zuidwestenwind en rukwinden tot 60 km per uur.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
2: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag, blijkt uit resultaten op 4 op 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 340 banen willen schrappen, vooral bij bedienden en in de carrosserieafdeling. Bij Dieteren werken op dit moment 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie. RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met 1/3. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land. Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen en nu blijkt dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermd zijn. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden kritiek op. Er loopt een gerechtelijk onderzoek zelfs. De kans dat de commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren, zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuw van Oekraïense president Zelensky. Die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele droneaanvallen vanuit Oekraïne. De weersverwachting dan. Vandaag starten we toch bewolkt met temperaturen die gaan zitten rond 22 à 23 graden. Er kan wat regen uitvallen. Morgen hetzelfde weer. Het weekend is dan weer zonnig bij 22 graden zaterdag. Zondag zelfs 25.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge, verwacht jullie in het

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: 6 gemeenten in de regio Dendermonde die gaan hun politiezones samenvoegen tot 1 grote politiezone. Het gaat om Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke en Zele. De nieuwe zone die moet vanaf de 1 januari 2029 operationeel zijn en zal meer dan 400 agenten tellen. Volgens de burgemeesters moet de grotere zone beter gewapend zijn tegen complexe veiligheidsproblemen zoals cybercriminaliteit en terrorisme. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid in de gemeenteraad. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde die stapt in de coalitie van N-VA en de partij Meer dan Groen en wordt later ook schepen. Daardoor heeft de meerderheid opnieuw 14 van de 27 zetels. Van Puyvelde was bij de verkiezingen van 2024 nog lijsttrekker van Vlaams Belang, maar zetelt sinds zijn vertrek uit de partij als onafhankelijke. In Gent hebben ouders 2000 handtekeningen ingediend bij de gemeenteraad. Ze willen spreektijd over de hervormingen van de buitenschoolse opvang. De ouders die vinden de nieuwe tarieven te hoog en hebben ook vragen bij de kwaliteit. De stad Gent die moet de handtekeningen nu controleren en als er minstens 1000 geldig zijn, krijgen de ouders spreektijd. In Machelen aan de Leie bij Zulte wachten bewoners van een nieuwe sociale woonwijk al 4 jaar op de afwerking van hun straat. De werken die liggen stil door een discussie over de aanpak van een rioleringsprobleem. Sociale woonmaatschappij Dimensa die heeft nu de garantie gekregen dat de weg voor de winter klaar zal zijn. En in Sint-Niklaas krijgt het grasplein op de Grote Markt tijdens de vredesfeesten een tijdelijke vloer. Die moet het gras beschermen tegen schade door voertuigen en ervoor zorgen dat de luchtballonnen er veilig kunnen opstijgen.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

0: Bergen vanavond overwegend bewolkt en af en toe lichte regen bij maximaal rond 23 graden. Morgen hetzelfde herfstachtige weerbeeld. Het weekend belooft zonnig te worden. Zaterdag halen we 22 graden. Zondag klimt het pik tot 26 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: 1 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Radioactief. De hele dag door. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: 6 gemeenten in de regio Dendermonde die gaan hun politiezones samenvoegen tot 1 grote politiezone. Het gaat om Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke en Zele. De nieuwe zone die moet vanaf de 1 januari 2029 operationeel zijn en zal meer dan 400 agenten tellen. Volgens de burgemeesters moet de grotere zone beter gewapend zijn tegen complexe veiligheidsproblemen zoals cybercriminaliteit en terrorisme. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid in de gemeenteraad. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde die stapt in de coalitie van N-VA en de partij Meer dan Groen en wordt later ook schepen. Daardoor heeft de meerderheid opnieuw 14 van de 27 zetels. Van Puyvelde was bij de verkiezingen van 2024 nog lijsttrekker van Vlaams Belang, maar zetelt sinds zijn vertrek uit de partij als onafhankelijke. In Gent hebben ouders 2000 handtekeningen ingediend bij de gemeenteraad. Ze willen spreektijd over de hervormingen van de buitenschoolse opvang. De ouders die vinden de nieuwe tarieven te hoog en hebben ook vragen bij de kwaliteit. De stad Gent die moet de handtekeningen nu controleren en als er minstens 1000 geldig zijn, krijgen de ouders spreektijd. In Machelen aan de Leie bij Zulte wachten bewoners van een nieuwe sociale woonwijk al 4 jaar op de afwerking van hun straat. De werken die liggen stil door een discussie over de aanpak van een rioleringsprobleem. Sociale woonmaatschappij Dimensa die heeft nu de garantie gekregen dat de weg voor de winter klaar zal zijn. En in Sint-Niklaas krijgt het grasplein op de Grote Markt tijdens de vredesfeesten een tijdelijke vloer. Die moet het gras beschermen tegen schade door voertuigen en ervoor zorgen dat de luchtballonnen er veilig kunnen opstijgen.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Klaar voor

0: Jouw keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Brussel, Brussel-Zuid, is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleding. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Het onderzoek loopt. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd, meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken en niet om het gat in de begroting te dichten. Dat was anders ook nog een idee geweest. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten. De dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. De ramp is tot op heden niet te overzien, zeggen de autoriteiten. De MR haalt in Brussel alles uit de kast om Lofty Mustefa te doen opstappen als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mustefa kwam in opspraak na een reportage van Pano. De MR dreigt er nu mee miljoenen bedoeld voor de Brusselse sociale huisvesting in te houden, zolang de man aanblijft. Vanmiddag en vanavond bewolkt met soms kans op wat regen, maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: enema.
1: Heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie.
6: Welkom in het Witte Paard.
7: Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het weer.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Brussel, Brussel-Zuid, is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleding. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd, meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken en niet om het gat in de begroting te dichten. Dat was anders ook nog een idee geweest. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen, dat melden de lokale autoriteiten. De dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd 4800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte en dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. De ramp is tot op heden niet te overzien, zeggen de autoriteiten. De MR haalt in Brussel alles uit de kast om Lofty Mustefa te doen opstappen als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mustefa kwam in opspraak na een reportage van Pano. De MR dreigt er nu mee miljoenen, bedoeld voor de Brusselse sociale huisvesting, in te houden, zolang de man aanblijft. Vanmiddag en vanavond bewolkt, met soms kans op wat regen, maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: opwiddigen vanavond bewolkt met soms kans op wat regen. Maxima 23 graden, morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig, zaterdag 22 graden, zondag zelfs tot 26 graden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: een ochtendmens.
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Relatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol en dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar. Toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op rij. Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook 4.600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app My Government van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo kunnen in opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Ze stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren, laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. In totaal werken er 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. Middenvelder Arthur Vermeer gaat weer bij Antwerp voetballen voor 1 seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeer legde zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Hij won 3 jaar geleden de titel en de beker met Antwerpen en speelde Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag trouwens ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met soms wat lichte regen, maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig en warm, mogelijk 26 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
2: Klaar.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: 6 gemeenten in de regio Dendermonde die gaan hun politiezones samenvoegen tot één grote politiezone. Het gaat om Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke en Zele. De nieuwe zone die moet vanaf de 1 januari 2029 operationeel zijn en zal meer dan 400 agenten tellen. Volgens de burgemeesters moet de grotere zone beter gewapend zijn tegen complexe veiligheidsproblemen zoals cybercriminaliteit en terrorisme. In Sint-Gilles-Waas heeft het gemeentebestuur opnieuw een meerderheid in de gemeenteraad. Onafhankelijk raadslid Jan van Puyvelde die stapt in de coalitie van N-VA en de partij Meer dan Groen en wordt later ook schepen. Daardoor heeft de meerderheid opnieuw 14 van de 27 zetels. Van Puyvelde was bij de verkiezingen van 2024 nog lijsttrekker van Vlaams Belang, maar zetelt sinds zijn vertrek uit de partij als onafhankelijke. In Gent hebben ouders 2000 handtekeningen ingediend bij de gemeenteraad. Ze willen spreektijd over de hervormingen van de buitenschoolse opvang. De ouders die vinden de nieuwe tarieven te hoog en hebben ook vragen bij de kwaliteit. De stad Gent die moet de handtekeningen nu controleren en als er minstens 1000 geldig zijn, krijgen de ouders spreektijd. In Machelen aan de Leie bij Zulte wachten bewoners van een nieuwe sociale woonwijk al 4 jaar op de afwerking van hun straat. De werken die liggen stil door een discussie over de aanpak van een rioleringsprobleem. Sociale woonmaatschappij Dimensa die heeft nu de garantie gekregen dat de weg voor de winter klaar zal zijn. En in Sint-Niklaas krijgt het grasplein op de Grote Markt tijdens de vredesfeesten een tijdelijke vloer. Die moet het gras beschermen tegen schade door voertuigen en ervoor zorgen dat de luchtballonnen er veilig kunnen opstijgen.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief. Actief.
1: Mm-hmm.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door. What to go?

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.